Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaten Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook en daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaten Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook en daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Maaseik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finalewedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Maaseik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soultracks, elke zaterdagavond, 3

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.
1: Music is my first love, and it will be my last. Slam it!

Pasadena's en Love Thing op deze woensdagochtend. Ondertussen 7 uur geweest. Fijn dat je luistert op deze 13e van mei. Je luistert naar Radio Land van Maas. De laatste werkdag voor velen vandaag. Morgen een feestdag en dan een verlengd weekend. Fijn dat je erbij bent. Dit is het goede doel.

love it. I love it. I love it. Dat is de titel van de plaat. Bella Kay in de radio. Een van de nieuwe platen van het moment. Het blijft droog in de ochtend. Vanmiddag kunnen er wat pittige buien vallen met wat onweer. 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kan ze buien. En het blijft fris

0: ik denk dat vooral vrouwen hierin goed zijn. Shake Your Groove Thing van Peaches & Herb. Die ken je natuurlijk nog van die andere hit Reunited. Goedemorgen, tijd om Bart Peters nog eens te draaien vanochtend met Hemel.
1: Je vindt er geen maagden, geen lepels van goud. Die heilige schriften zijn verwarrend en oud.

0: kan de hemel niet bestaan.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Nog altijd even populair als in de jaren 80, hè? Maar ze zijn allemaal wat ouder geworden. De bandleden van The Cure. En soms verschijnen er nog wel eens wat filmpjes op TikTok van The Cure. Dat was In Between Days. Land van Maas, woensdagochtend. Goedemorgen allemaal. Leuk dat je luistert. Zometeen Niels Sedaka, Laughter in the Rain. Ik heb Curtis Tigers met I Wonder Why. En de Alan Parsons Project komt je richting uit. Maar eerst terug naar 1982. Dit is oh zo mooi. En je mag meezingen als je in de auto zit. Dit is Africa van de band Toto.

0: Radio Land van Baas. Regio Nieuws.
1: In Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is afgelopen weekend een zware vechtpartij uitgebroken op de parking van een transportbedrijf. In de nacht van zaterdag op zondag gingen zo'n 15 mannen met elkaar op de vuist. En daarbij werd fors geweld gebruikt. Op camerabeelden is te zien hoe er met stokken wordt geslagen. Eén man werd zelfs aangereden en meters meegesleurd op een motorkap. Wie de betrokkenen zijn en waarom er gevochten werd is nog onduidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak. Op de N70 in Lokeren is gistermiddag rond 12:30 een zware klap gevallen. Een bestuurder reed er met zijn wagen tegen een pas aangelegd verkeerseiland ter hoogte van het kruispunt van de doorgangstraat in de richting van Locristi. De auto belandde daar zo'n 50 meter verder in de gracht naast de weg. De bestuurder raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De verkeerseilanden zijn nog maar recent aangelegd om de verkeersveiligheid op de N70 te verbeteren. En ook in de Wezenpoelstraat in Zeelen is gisteren een bestuurder met zijn Range Rover tegen een geparkeerde wagen en daarna tegen de gevel van een schoonheidssalon gebotst. Het ongeval gebeurde rond de middag. De nagelstudio was op dat moment gesloten, waardoor niemand gewond raakte. De schade aan het gebouw is wel groot. De brandweer moest de gevel stutten. Ook de wagen raakte zwaar beschadigd en werd getakeld. Een opblaasbare bioscoop moet kinderen opnieuw meer zin doen krijgen om te lezen. Het project van online winkel Bol en jeugdorganisatie Jef hielden gisteren halt in basisschool Sint-Carolus in Sint-Niklaas. In de mobiele cinema kregen leerlingen filmpjes te zien rond boeken en verhalen. Zo lazen bekende Vlamingen, zoals Meteor, voor uit een boek dat de kinderen nadien mee naar huis kregen. En volgens de organisatoren moet het project tonen dat lezen ook leuk en inspirerend kan zijn. Voor heel wat kinderen was het bovendien hun allereerste bioscoopervaring.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Een liedje dat een echt liedje is, met alle instrumenten erbij. Een pareltje van een plaat, Alan Parsons Project en Old and Wise. Ouder worden doen we allemaal, of we wijzer worden, dat is dan weer een andere vraag. Hier is Cameron Whitcomb.

0: Domino Dancing van de Pet Shop Boys. Een tijdje geleden was hij weer te zien op de televisie na vele jaren. We hebben het over Marco Borsato. Samen met zijn vriend Sergio maakte hij zijn opwachting. Dit is Rood van Marco.
1: Het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaten Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook en daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is afgelopen weekend een zware vechtpartij uitgebroken op de parking van een transportbedrijf. In de nacht van zaterdag op zondag gingen zo'n 15 mannen met elkaar op de vuist. En daarbij werd fors geweld gebruikt. Op camerabeelden is te zien hoe er met stokken wordt geslagen. Eén man werd zelfs aangereden en meters meegesleurd op een motorkap. Wie de betrokkenen zijn en waarom er gevochten werd is nog onduidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak. Op de N70 in Lokeren is gistermiddag rond 12:30 een zware klap gevallen. Een bestuurder reed er met zijn wagen tegen een pas aangelegd verkeerseiland ter hoogte van het kruispunt van de doorgangstraat in de richting van Locristi. De auto belandde daar zo'n 50 meter verder in de gracht naast de weg. De bestuurder raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De verkeerseilanden zijn nog maar recent aangelegd om de verkeersveiligheid op de N70 te verbeteren. En ook in de Wezenpoelstraat in Zeelen is gisteren een bestuurder met zijn Range Rover tegen een geparkeerde wagen en daarna tegen de gevel van een schoonheidssalon gebotst. Het ongeval gebeurde rond de middag. De nagelstudio was op dat moment gesloten, waardoor niemand gewond raakte. De schade aan het gebouw is wel groot. De brandweer moest de gevel stutten. Ook de wagen raakte zwaar beschadigd en werd getakeld. Een opblaasbare bioscoop moet kinderen opnieuw meer zin doen krijgen om te lezen. Het project van online winkel Bol en jeugdorganisatie Jef hielden gisteren halt in basisschool Sint Carolus in Sint-Niklaas. In de mobiele cinema kregen leerlingen filmpjes te zien rond boeken en verhalen. Zo lazen bekende Vlamingen, zoals Meteor, voor uit een boek dat de kinderen nadien mee naar huis kregen. En volgens de organisatoren moet het project tonen dat lezen ook leuk en inspirerend kan zijn. Voor heel wat kinderen was het bovendien hun allereerste bioscoopervaring.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Zaterdag 16 mei van 15 tot 16 uur zet Waasland Shopping volop in op beleving voor jonge gezinnen met een warme en maatschappelijke relevante voorleessessie rond zindelijkheid bij jonge kinderen. Auteur en expert Nathalie Schietekatte leest voor uit haar boek Noah en het Hoopje. Na het voorlezen volgt nog een signeersessie waarbij kinderen en ouders Nathalie persoonlijk kunnen ontmoeten en daarnaast krijgen ze kleurplaten en stickervellen mee naar huis. In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag, zondag 31 mei van 10 uur tot 17 uur. In de gemeente BKZ is er de meikermis Ruppelmonde. De kermiscaravan houdt daar halt voor een rit op de draaimolen, vissen aan het eendjeskraam, je geluk beproeven in het Lunapark of een rondje rijden op de autoscooter. Veel plezier dus voor jong en oud. Kermis gaat open vanaf 14 uur, maar de openingstijden kunnen variëren naar gelang de weersomstandigheden en schoolvakanties. Zaterdag 16 mei tot maandag 18 mei op het Mercatorplein in Ruppelmonde.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een driedaags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pixsports en All-In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Play-off 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deur.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner. Radio.

Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 0999. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een driedaags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pick Sports en All In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Playoff 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.

En goedemorgen allemaal. Het is na 11 uur, dat was James Bay met You on My Heart. Hopelijk daarnet ook wat genoten van onze classic hits non-stop ochtend tussen 9 en 11 uur. En tussen 7 en 9 was Michiel hier al. Hij heeft hier vanmorgen weer de verwarming aangedaan. Ja, dat moet hij, want het lijkt wel of we terug in de herfst zitten. Ik ben er nu tot 12 uur, maar niet alleen. Nu met Clouseau. Zing nog eens mee met Swenty Bolt.

Sienna Spyro bij Hans van Waas met Die on This Hill. En ik heb vanmorgen ook nog nieuws over Service Club 51 Lokeren. Want die hebben meer dan 30.000 euro verdeeld onder 30 sociale projecten, goede doelen en ook jeugdverenigingen uit het Lokerse. En een volgende project staat ook al klaar natuurlijk. Dat is de populaire Vaderdag ontbijtmandenactie. En dat gebeurt allemaal op zondag 14 juni. Als je info wil of je wil er een bestellen, dat kan je doen via www.foc.be/ontbijtmand. En nu naar de jaren 80, Nick Kershaw.

Swing in de radio met een brand new day. En zoals je misschien wel weet, Lokeren is voorzitter van het project Land van Reinaert. Een heleboel activiteiten gedurende dat Reinaertjaar. Eentje ervan is op zondag 7 juni om 11 uur. Dan is er een aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de vos van ons moderne leven? Het Sint-Anna-koor Lokeren en het Sint-Gregorius-koor Belzele. Die brengen samen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hop. Als dat niet mooi is, het is een gratis concert trouwens. En het vindt plaats in het ontmoetingscentrum De Kop in Lokeren. Het is maar dat je het weet.

0: Zaterdag 16 mei van 15 tot 16 uur zet Waasland Shopping volop in op beleving voor jonge gezinnen met een warme en maatschappelijke relevante voorleessessie rond zindelijkheid bij jonge kinderen. Auteur en expert Nathalie Schietekatte leest voor uit haar boek Noah en het Hoopje. Na het voorlezen volgt nog een signeersessie waarbij kinderen en ouders Nathalie persoonlijk kunnen ontmoeten en daarnaast krijgen ze kleurplaten en stickervellen mee naar huis. In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag, zondag 31 mei van 10 uur tot 17 uur. In de gemeente BKZ is er de meikermis Ruppelmonde. De kermiscaravan houdt daar halt voor een rit op de draaimolen, vissen aan het eendjeskraam, je geluk beproeven in het Lunapark of een rondje rijden op de autoscooter. Veel plezier dus voor jong en oud. Kermis gaat open vanaf 14 uur, maar de openingstijden kunnen variëren naar gelang de weersomstandigheden en schoolvakanties. Zaterdag 16 mei tot maandag 18 mei op het Mercatorplein in Ruppelmonde.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Een nummer uit 83, daar keerden we naartoe met 10cc. En ik heb vanmorgen ook nog nieuws over de lawaaistrijd 2026. Er zijn dus 4 finalisten en die nemen het tegen elkaar op. En dat gebeurt allemaal op Pinksterzondag, dat is niet zo lang meer. Dat is op zondag 24 mei om 8 uur. Dan is er de finale van de lawaaistrijd in de Casino Concertzaal in Sint-Niklaas.

sneeuwvlokjes van Sila hebben blijkbaar geluk gebracht, want je hebt het al in nieuws gehoord wellicht. We gaan door naar de finale, nu zaterdag met dit Dancing on the Ice. En we zijn niet alleen, wie gaan er ook nog naar de finale? Dat zijn Finland, Griekenland, Zweden, Moldavië, Israël, Servië, Kroatië, Litouwen en Polen. En ook Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, die gaan automatisch naar de finale. Dat is allemaal voor zaterdag. Ik zie dat 12 uur in zicht is. Vandaag eindigen we met Mary Manilow en I Wanna Do It With You. Morgen is een feestdag, maar morgen horen we elkaar weer natuurlijk vanaf 11 uur.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten lichtgewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolène. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden en ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks, elke zaterdagavond 3

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Toos Smet.
1: Goedemiddag.

Axelle Red, en je hoort het aan haar stem dat ze toen nog erg jong was, hè, want het was in haar beginperiode. En dat is alweer, ja, toch wel een dikke 35 jaar geleden. Ja, echt. Kennedy Boulevard. Het is middagpauze, mensen. Woensdag, 12 uur geweest. En hou het een beetje rustig. Ga lekker aan tafel zitten en zorg dat er iets heerlijks op je bord ligt. Smakelijk eten. Ondertussen is hier Lionel Richie. Save.

duo. Deze twee die elkaar complimentjes geven. Lou Rawls en Diane Reeves. Fine Brown Frame. Dit is Britney Spears. Het gaat helemaal niet goed met haar, hè? Na 13 jaar onder toezicht gestaan te hebben, weet ze niet goed hoe ze die vrijheid nu weer moet managen. Wie had dat gedacht ten tijde van dit nummer? Dat is ook alweer 31 jaar geleden. Born to make you happy.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Billy Idol bij Land van Waas, Hot in the City, maar dat zal vrees ik niet voor vandaag, nog voor de komende dagen zijn. Zometeen is er lokaal nieuws hier bij Land van Waas en daar gaat het onder andere over Meteor. Ja, hier is hij nog eens met Fleming en

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is afgelopen weekend een zware vechtpartij uitgebroken op de parking van een transportbedrijf. In de nacht van zaterdag op zondag gingen zo'n 15 mannen met elkaar op de vuist. En daarbij werd fors geweld gebruikt. Op camerabeelden is te zien hoe er met stokken wordt geslagen. Eén man werd zelfs aangereden en meters meegesleurd op een motorkap. Wie de betrokkenen zijn en waarom er gevochten werd is nog onduidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak. Op de N70 in Lokeren is gistermiddag rond 12:30 een zware klap gevallen. Een bestuurder reed er met zijn wagen tegen een pas aangelegd verkeerseiland ter hoogte van het kruispunt van de doorgangstraat in de richting van Locristi. De auto belandde daar zo'n 50 meter verder in de gracht naast de weg. De bestuurder raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De verkeerseilanden zijn nog maar recent aangelegd om de verkeersveiligheid op de N70 te verbeteren. En ook in de Wezenpoelstraat in Zeelen is gisteren een bestuurder met zijn Range Rover tegen een geparkeerde wagen en daarna tegen de gevel van een schoonheidssalon gebotst. Het ongeval gebeurde rond de middag. De nagelstudio was op dat moment gesloten, waardoor niemand gewond raakte. De schade aan het gebouw is wel groot. De brandweer moest de gevel stutten. Ook de wagen raakte zwaar beschadigd en werd getakeld. Een opblaasbare bioscoop moet kinderen opnieuw meer zin doen krijgen om te lezen. Het project van online winkel Bol en jeugdorganisatie Jef hielden gisteren halt in basisschool Sint Carolus in Sint-Niklaas. In de mobiele cinema kregen leerlingen filmpjes te zien rond boeken en verhalen. Zo lazen bekende Vlamingen, zoals Meteor, voor uit een boek dat de kinderen nadien mee naar huis kregen. En volgens de organisatoren moet het project tonen dat lezen ook leuk en inspirerend kan zijn. Voor heel wat kinderen was het bovendien hun allereerste bioscoopervaring.
0: Land van Waas. Doos Smet.

0: een beetje madness op een sombere woensdagmiddag bij Land van Waas en House of Fun. En zometeen is er David Bowie, maar eerst laat ik het woord aan collega Johan.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
2: Radio Land van Waas.
3: De nummer 1 in hits en classics. Dit is...

Drive safe, dat is altijd goed, hè, om dat te doen. Het waren Miles Smith en Niall Horan, nieuw werk van dit jaar. Dit is al wat ouder, hè? Jaren 90 muziek van Lena Marlin. Een one-hit wonder. Maar het was wel een heel leuke. Sitting down here bij Landwijk.

Indrukwekkend, hè? Je kan het de comeback noemen van Angèle, samen met een Frans DJ-duo, Justice, What You Want. En zometeen is er de comeback van Jeroen in Waasland Werkt. Dat is na het nationale nieuws van 1 uur. Ik wens jou, ondanks het sombere weer, toch een mooie woensdagnamiddag toe. En ik ben er graag terug voor een nieuwe lunchpauze morgen, hier bij Land van Waas. Tot dan.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten lichtgewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolène. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar één kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden en ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink Ramen, Deuren en Woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, Ramen en Deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Collins in the air tonight. En ik heb goed nieuws. Als het echt vanavond is, zal het een weekend zijn.
1: Attention!
0: Ja, het begint hier hoor.

Alvin Stardust, A Wonderful Time Up There. Het wordt zaterdag ook een wonderful time voor ons land op het Eurosongfestival. We zijn door, gisteravond de eerste halve finale. En Sila nailed it met deze Dancing on the Ice. Zaterdag nog eens.

Vangelisa Waterfall, dat gaat hopelijk niet over de weerkaarten. Maar helaas, het lijkt van wel. Want vanmiddag regen bij 14 graden en er gaat morgen nog een paar graden af zelfs. Ook dan met regen. Morgen, hoogdag, dag 1 van het verlengde weekend, regen met 11 graden. Vrijdag 12 graden en regen, maar er komt beterschap aan. Zaterdag 15 graden en zon en wolken in het Waasland en ook zondag. Zou misschien, heel misschien wel kunnen meevallen. We gaan meemaken. Nu zondag.

0: just might. Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: In Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is afgelopen weekend een zware vechtpartij uitgebroken op de parking van een transportbedrijf. In de nacht van zaterdag op zondag gingen zo'n 15 mannen met elkaar op de vuist. En daarbij werd fors geweld gebruikt. Op camerabeelden is te zien hoe er met stokken wordt geslagen. Eén man werd zelfs aangereden en meters meegesleurd op een motorkap. Wie de betrokkenen zijn en waarom er gevochten werd is nog onduidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak. Op de N70 in Lokeren is gistermiddag rond 12:30 een zware klap gevallen. Een bestuurder reed er met zijn wagen tegen een pas aangelegd verkeerseiland ter hoogte van het kruispunt van de doorgangstraat in de richting van Locristi. De auto belandde daar zo'n 50 meter verder in de gracht naast de weg. De bestuurder raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De verkeerseilanden zijn nog maar recent aangelegd om de verkeersveiligheid op de N70 te verbeteren. En ook in de Wezenpoelstraat in Zeelen is gisteren een bestuurder met zijn Range Rover tegen een geparkeerde wagen en daarna tegen de gevel van een schoonheidssalon gebotst. Het ongeval gebeurde rond de middag. De nagelstudio was op dat moment gesloten, waardoor niemand gewond raakte. De schade aan het gebouw is wel groot. De brandweer moest de gevel stutten. Ook de wagen raakte zwaar beschadigd en werd getakeld. Een opblaasbare bioscoop moet kinderen opnieuw meer zin doen krijgen om te lezen. Het project van online winkel Bol en jeugdorganisatie Jef hielden gisteren halt in basisschool Sint Carolus in Sint-Niklaas. In de mobiele cinema kregen leerlingen filmpjes te zien rond boeken en verhalen. Zo lazen bekende Vlamingen, zoals Meteor, voor uit een boek dat de kinderen nadien mee naar huis kregen. En volgens de organisatoren moet het project tonen dat lezen ook leuk en inspirerend kan zijn. Voor heel wat kinderen was het bovendien hun allereerste bioscoopervaring.
0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas. Sounds great.
2: Jeroen Verkruijsen.

0: Let's Work It Out van Texas. Ja, Let's Work It Out. In de laatste werkmiddag van deze werkweek. Er is de soundtrack van je werkmiddag. Beste hits en classics. En zometeen een kopje koffie. Past altijd rond deze tijd van de dag. Maar de koffie zit ook verwerkt vandaag in de slimste Waaslander. Blijf bij ons.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Roxy Music met Angel Eyes. En misschien kan het helpen als je met je engelachtige ogen even naar mij kijkt. Dat ik een antwoord prijsgeef, een antwoord op deze vraag.
1: De slimste Waaslanders.
0: Want de vraag is vandaag voor echte koffieliefhebbers. En het is eigenlijk, als je de kaart erbij pakt van de wereld, misschien ook niet zo heel erg moeilijk. Wie weet, welk land is de grootste producent van koffie ter wereld? Is de vraag. Als je even kijkt op de kaarten, het is best een groot land. Meer mag ik niet zeggen. Antwoord krijg je rond 3:15 hier in Waasland werkt. De grootste producent van koffie ter wereld. Welk land is dat? Land van Waas met Tante Tina en Private Dancer.

Tina Turner en de Private Dancer op jouw woensdagmiddag, die eigenlijk een vrijdag is. En daar is iedereen blij om. Het is gewoon een weekend, mensen. Het is gewoon weekend. Et c'est parti. Of toch bijna, hè.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten lichtgewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolène. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden en ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
2: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé met If I Were a Boy bij Land van Waas. Goedemiddag.
2: Waasland werkt.
1: Ja, gisteren betoging in Brussel. Een vakbondsactie daar door de straten. Door, zeggen de bonden, 75.000 mensen. De politie zegt 40.000. De mannetjes, het is wel een verschil, dat is bijna de helft eraf. Maar bij ons is het gewoon vandaag ook weer een vakbondsactie. Over een dik kwartier mag je weer. En je mag eigenlijk nu al je 5 hits en classics doorsturen. En ik draai ze straks over een dik kwartier hier in de vakbondsactie. En duizenden luisteraars, volgens politie en organisatie, voilà. Hier komen ze wel overeen. En dit is London Beat, Falling in Love Again.

Tentation van Jolibert bij Land van Waas. Hoe krijg je kinderen terug aan het lezen? En wel, zet een bioscoop op de speelplaats. Een opblaasbare nog wel, vandaag in het laatste nieuws bij basisschool Carolus Sint-Niklaas. Een opblaasbare bioscoop om kinderen weer aan het lezen te krijgen. Mooi zo.

0: Radio Land van Waas.
1: Waaslands beste muziekmix.
0: Dit is Radio Land van Waas.
2: We onderbreken de uitzending voor een vakbondsactie.
3: Met vandaag Don't Let Me Get Me van Pink. De première fois van Jean-Mas. Ook nog Turn the Lights Off van Juste en Jack Style en John. Op jouw vrijdagse woensdagmiddag. En ook door jou gekozen, ook niet mis, Michael Jackson zometeen, de King of Pop, komt eraan met Liberian Girl. Heerlijke plaat. Eerst mag zij

0: En Don't Let Me Get Me in de vakbondsactie. Door jou en voor jou.
1: Waasland werkt!
0: En maandag is er een nieuwe vakbondsactie, want morgen is het hoogdag. En ook vrijdag is het brugdag. En die pakken wij ook. Enfin, ik ben er wel, maar de vakbondsactie die is er niet.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
3: Jeroen Verkruijsen.

0: Foreigner met I Don't Want To Live Without You. Welk land is de grootste koffieproducent ter wereld? Dat is de vraag vandaag in...
1: De slimste Waaslander.
0: Antwoord krijg je straks over een klein half uur, dus je hebt nog heel even tijd om het antwoord door te sturen. Je speelt voor de eer van slimste Waaslander en wel voor een dag of vijf. Want op die gaat het lange weekend in...

ILO, All Over The World. Bijna drie uur komt een update aan van het nieuws van bij ons en van ver daarbuiten. Namelijk Vlaanderen en de wereld. Straks om drie uur. Blijf plakken bij Land van Waas. Voor een uur of drie nog, Denise Williams. It's gonna take a miracle.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een vijftigtal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook één passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting, maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over driekwart van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt het vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Essila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.

met de beste hits en classics. Straks het antwoord op de slimste Waaslander, de Waasse weerkaarten voor een uitgeregend lang weekend. En ook de agenda straks rond 20 voor 4.

0: week, hè, Cliff Richard. The Only Way Out bij Land van Waas. En het is tijd voor de ontknoping. Net voor wij samen het weekend instappen.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: Want we zochten vandaag naar het land dat de grootste producent van koffie is. Wereldwijd. Welk land is dat? Wij zochten vandaag naar het land. Ja, spannend. Brazilië. Een kopje Braziliaanse koffie. Dat schijnt zeer lekker. Ik heb thuis Douwe Egberts. Helaas iets minder exotisch, vrees ik.
2: Stel.

Colonia Sex en Sex Shooter bij Land van Waas. Ja, ja, de kindjes luisteren mee. De oortjes mogen terug open. Alhoewel, wacht, nee. Even oortjes dicht als je houdt van mooi weer. Want, ja, sorry hoor. Vandaag regen, maar ook morgen regen bij amper 11 graden. Ik weet, het klinkt niet, het ziet er niet uit voor een lang hemelvaartweekend. Maar goed, morgen dus regen, 11 graden. Vrijdag 12 graden met regen. Zaterdag 15 graden, maar dan wel met zon en wolken. Kijk, het wordt weer beter.

Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is er in Lokeren opnieuw de tweedehands botenmarkt in de Heilige Geest Molenstraat. Bezoekers zijn welkom van 7 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Je kan er terecht voor zeilboten, motorboten, kajaks, surfplanken, materiaal, vaarsportmateriaal en ook vissportmateriaal. Vanaf 12 jaar betaal je 1,5 euro inkom per persoon. De volle feesten in Lokeren hebben nieuwe namen toegevoegd aan de affiche en daarmee is de affiche dan ook helemaal compleet. Het gaat meer bepaald om donderdag 6 augustus, want dan duikt men de donkere jaren 80 in met de New Wave avond. Met onder andere als headliner de Britse New Wave synthpoplegende Blancmange. Volle feesten vinden plaats van 31 juli tot 9 augustus. Toegang is gratis en alle info is te vinden op www.vollefeesten.be. Van 13 tot 17 mei zijn er aardbeifeesten in Melcelen. Met op 13 mei vanaf 5 uur een aardbei after work. Met onder andere DJ Ruben van Gucht. Op 14 mei zijn er vanaf 2 uur Kinderdorp, Springkastelen. Nadien ook nog verkiezing van prinsje en prinsesje. En om 8 uur de verkiezingsshow van de 64ste aardbeiprinses. Op 15 mei de namiddag van zoete herinneringen en ook nog een quiz. Op 16 mei is er onder andere ook een aardbeirit voor oldtimers. En op 17 mei is er vanaf 8 uur 's morgens de aardbeirit Brent van Moer. En om 1 uur de aardbeirun. Alle info is te vinden op www.aardbeifeesten-melcelen.be.

0: Round and Round Again van Jackie Graham. Het gaat hier ook rond en rond en rond. En maar door en door en door.
1: Waasland werkt.
0: Want zometeen is er de achtertuin van de Waaslander met Michiel Tiron. Maar we zijn woensdag, die net voor een lang weekend valt. Dus eigenlijk zijn we vrijdag. En dus mag ik dit weekend officieel verklaren voor geopend. Altijd een zeer fijne taak om te mogen uitvoeren, het weekend voor geopend verklaren en de stok door te geven aan Michiel Tiron voor de achtertuin van de Waaslander.

Maar morgen wel gewoon weer Waasland werkt. Of Waasland werkt niet, het is hoogdag. Met dan vooral heel veel muziek, veel hits en classics. Want music sounds great bij Land van Waas, dag en nacht. En het gebeurt altijd veilig, ook s'nachts. Zeker s'nachts met Eagle Eye Cherry.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een vijftigtal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook één passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting, maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over driekwart van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt het vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Escila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Radioreclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

En tot zover R.E.M. en Everybody Hurts. Op woensdagmiddag, fijn dat je luistert naar Radioland van Maas. Dit is de achtertuin van de Waaslander. Hou je vast, want we hebben onze basgitaar meegebracht. En onze keyboards. We gaan dus een flinke lap opgeven tot 6 uur. Hè. She's a bad mama jamma. Er is muziek van Carl Carlton. Om je woensdagmiddag op te vrolijken. Ik denk dat dat geen probleem kan zijn. Welkom allemaal.

Hij kan rekenen op een heleboel fans. Dat was DNA van Aaron Blommaert. Die Rusland van Baas, de nummer 1 in Hits and Classics. Met Vanessa Amarosi, Absolutely Everybody. Cool and the Gang zorgen voor de Big Fun. En de Police, die gaan andere oorden opzoeken. Ze hebben het wel voor een maanlandschap. Walking on the Moon, dit zijn de

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Cool and the Gang, beter bekend onder de naam Bloem Cool and the Gang. Dat was Big Fun bij Radioland van Maas. Ik moet eerlijk zeggen, we draaien die plaat regelmatig wel eens van Cool and the Gang. Niet waar, Koen?

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is afgelopen weekend een zware vechtpartij uitgebroken op de parking van een transportbedrijf. In de nacht van zaterdag op zondag gingen zo'n 15 mannen met elkaar op de vuist. En daarbij werd fors geweld gebruikt. Op camerabeelden is te zien hoe er met stokken wordt geslagen. Eén man werd zelfs aangereden en meters meegesleurd op een motorkap. Wie de betrokkenen zijn en waarom er gevochten werd is nog onduidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak. Op de N70 in Lokeren is gistermiddag rond 12:30 een zware klap gevallen. Een bestuurder reed er met zijn wagen tegen een pas aangelegd verkeerseiland ter hoogte van het kruispunt van de doorgangstraat in de richting van Locristi. De auto belandde daar zo'n 50 meter verder in de gracht naast de weg. De bestuurder raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De verkeerseilanden zijn nog maar recent aangelegd om de verkeersveiligheid op de N70 te verbeteren. En ook in de Wezenpoelstraat in Zeelen is gisteren een bestuurder met zijn Range Rover tegen een geparkeerde wagen en daarna tegen de gevel van een schoonheidssalon gebotst. Het ongeval gebeurde rond de middag. De nagelstudio was op dat moment gesloten, waardoor niemand gewond raakte. De schade aan het gebouw is wel groot. De brandweer moest de gevel stutten. Ook de wagen raakte zwaar beschadigd en werd getakeld. Een opblaasbare bioscoop moet kinderen opnieuw meer zin doen krijgen om te lezen. Het project van online winkel Bol en jeugdorganisatie Jef hielden gisteren halt in basisschool Sint-Carolus in Sint-Niklaas. In de mobiele cinema kregen leerlingen filmpjes te zien rond boeken en verhalen. Zo lazen bekende Vlamingen, zoals Meteor, voor uit een boek dat de kinderen nadien mee naar huis kregen. En volgens de organisatoren moet het project tonen dat lezen ook leuk en inspirerend kan zijn. Voor heel wat kinderen was het bovendien hun allereerste bioscoopervaring.
0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

het altijd een beetje raar gevonden. Dat ze zingen van Omigo, terwijl het eigenlijk Amigo is. Want zo staat het toch op de hoes van het singeltje. Alhoewel, we hebben het singeltje niet gedraaid. Het kwam helemaal digitaal van onze computer. Amigo van de band Black Slate. Imagination en Alexander O'Neill zometeen naar deze van 10cc. I'm not in love.

In the Heat of the Night was ooit een Canadese politieserie. Heel lang geleden. Dat waren die van Imagination op Land van Waas. Het zijn ook de nieuwe platen die we draaien. Olivia Dean bijvoorbeeld. Man I Need

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus, dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een vijftigtal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook één passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting, maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over driekwart van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt het vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Escila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Forget Me Not van Patrice Russian op deze woensdagmiddag in de Achtertuin. We houden het gezellig tot 6 uur vanavond met straks Bebe Rexha en Faithless en New Religion. Maar eerst terug naar de 91, toen stond Chesney Hawkes in de hitlijsten. I Am The One And Only, kwam hij zomaar zingen.

En daar zat Live Aid voor een stukje tussen. Dancing in the Street van David Bowie en Mick Jagger. Je kent het in de versie van Martha Reeves en de Vandellas. Straks Don Johnson met Heartbeat en dit is van Sigma. Heerlijk, Nobody to Love.

Een van de acteurs van Miami Vice in der tijd, Don Johnson. En zongen kon hij ook nog, dat was Heartbeat. Op Land van Maas, kijk eens aan. Lieutenant Castillo dacht ik dat hij heette. En hoe heette die andere ook alweer, dat ben ik even kwijt. Don Johnson. En dan nu, dames en heren, The Christians and Words. En straks ook nog Alex Warren vanmiddag met Fever Dream.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is afgelopen weekend een zware vechtpartij uitgebroken op de parking van een transportbedrijf. In de nacht van zaterdag op zondag gingen zo'n 15 mannen met elkaar op de vuist. En daarbij werd fors geweld gebruikt. Op camerabeelden is te zien hoe er met stokken wordt geslagen. Eén man werd zelfs aangereden en meters meegesleurd op een motorkap. Wie de betrokkenen zijn en waarom er gevochten werd, is nog onduidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak. Op de N70 in Lokeren is gistermiddag rond 1:30 een zware klap gevallen. Een bestuurder reed er met zijn wagen tegen een pas aangelegd verkeerseiland ter hoogte van het kruispunt van de doorgangstraat in de richting van Locristi. De auto belandde daar zo'n 50 meter verder in de gracht naast de weg. De bestuurder raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De verkeerseilanden zijn nog maar recent aangelegd om de verkeersveiligheid op de N70 te verbeteren. En ook in de Wezenpoelstraat in Zeelen is gisteren een bestuurder met zijn Range Rover tegen een geparkeerde wagen en daarna tegen de gevel van een schoonheidssalon gebotst. Het ongeval gebeurde rond de middag. De nagelstudio was op dat moment gesloten, waardoor niemand gewond raakte. De schade aan het gebouw is wel groot. De brandweer moest de gevel stutten. Ook de wagen raakte zwaar beschadigd en werd getakeld. Een opblaasbare bioscoop moet kinderen opnieuw meer zin doen krijgen om te lezen. Het project van online winkel Bol en jeugdorganisatie Jef hielden gisteren halt in basisschool Sint Carolus in Sint-Niklaas. In de mobiele cinema kregen leerlingen filmpjes te zien rond boeken en verhalen. Zo lazen bekende Vlamingen, zoals Meteor, voor uit een boek dat de kinderen nadien mee naar huis kregen. En volgens de organisatoren moet het project tonen dat lezen ook leuk en inspirerend kan zijn. Voor heel wat kinderen was het bovendien hun allereerste bioscoopervaring.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

Whitney Houston en How Will I Know. Er kan vanmiddag nog wat regen vallen. Gepaard met onweer. En ook morgen en vrijdag valt er regelmatig een buitje. En blijft het fris voor de tijd van het jaar. Straks hier bij ons Ottawa met Hands Up, onze lokale agenda en Pomelien Thijs. Maar nu eerst deze Amerikaanse Pomelien Thijs. Haar naam is Alicia Keys. If I ain't got you.

0: Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is er in Lokeren opnieuw de tweedehands botenmarkt in de Heilige Geest Molenstraat. Bezoekers zijn welkom van 7 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Je kan er terecht voor zeilboten, motorboten, kajaks, surfplanken, materiaal, vaarsportmateriaal en ook vissportmateriaal. Vanaf 12 jaar betaal je 1,5 euro inkom per persoon. In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag, op zondag 31 mei, kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag, zondag 31 mei, van 10 uur tot 17 uur. Nele Bouwens komt naar Cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de 7 slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Het vindt plaats dus in Cultuurcentrum Lokeren om 7:45. Info en tickets cultuur.lokeren.be.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sounds great! The music sounds great.

heeft het Sportpaleis een aantal keer gevuld. Toch wel de grootste madame op dit moment in Vlaanderen. Ik moet gaan, Pommelien Thijs. Oké, en van Pommelien naar Elvin Bishop. Fooled around and fell in love. Een beetje smossen met andere vrouwen en dan verliefd worden. Elvin Bishop weet er alles over te vertellen.

Als je houdt van wat stevige muziek, als je houdt van wat rockmuziek, van de nieuwste muziek, van wat pop uit het verleden en new wave, dan zit je vanavond goed om 7 uur in Punch na After Dinner. Zo.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Parlementsvoorzitter Freya van den Bossen vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Philippe de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossen wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Ole in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de Ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Johan Waterschoot.
5: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

Ja, ja, zo zal Frans Gal bekend worden. In 1965 op het Eurosong Festival mocht ze optreden voor Luxemburg en haalde ze de overwinning binnen. Met Poupée de Cire, Poupée de Son. Ja, jammer genoeg overleed Frans Gal op 7 januari 2018. Welkom in After Dinner. Ja, het zijn allemaal klassiekers, hè, vandaag. Over Eurosong. We gaan van de jaren 60, 70, 80 tot 90. Verder gaan we niet. Allemaal klassiekers. Wat denk je van deze? Toto Cutugno voor Italië in 90. Insieme.

0: Wow, omschrijf het maar als feel good music. 10 jaar nadat ABBA een overwinning haalde met Waterloo deden ze het nog eens voor Zweden, die Harry Brothers. Ken je dit liedje? Wel, het komt er dadelijk aan. 1967, ik laat jullie nog even raden naar dat poppetje en haar zangeres.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
3: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
4: Hier hoor je altijd hits en classics.
5: Radio Land van Water. After Dinner met Johan Waterschoot.

0: String.
1: Meteen maakte heel de wereld ook kennis met Sandy Shaw in 67 en Puppet on a String. Daarmee won ze voor het Verenigd Koninkrijk en die waren er zeer blij om. In die periode, 1988, mochten landen nog kiezen welke zangeres voor hen zou optreden. Céline Dion deed dat voor Zwitserland in 88, Ne partez pas sans moi. Maar ja, ze is toch een tijdje vertrokken, maar ze maakt haar comeback, hè, in Parijs. We kijken er naar uit.

Goeie keuze van Zwitserland voor die Céline Dion in 88. Ne partez pas sans moi. In 22 maakte Céline bekend dat ze niet meer kon optreden. Met die zeldzame neurologische ziekte, de stiff person syndroom, kwam erop neer dat ze enorm veel pijn had als haar spieren ging bewegen. We waren ook allemaal verrast in 24 tijdens de Summer Olympics in Parijs. En daar zong ze nog die hymne van Edith Piaf van op de Eiffeltoren. En 26 is het jaar van de comeback. En ja, niet toevallig doet ze dat ook in Parijs. Ik zei het al eerder, ik kijk er enorm naar uit. Ik was ook fan in 79 van deze Vicky Leandros met Après Toi.

0: Griekse roots. Dan verblijft in Duitsland Vicky Leandros met de Après Toi uit 1972, de overwinning voor Luxemburg. En er komt nog een gigantische nummer 1 aan.
1: Radio Land van Waas.
0: Weer een winnaar op het Eurosongfestival in 1974.

0: Jongen, jongen, waren wij toen gekluisterd aan de televisie. 1974, wat een start voor ABBA, hè? Het festival vond plaats op 6 april 1974 in Brighton, de UK. Zweden stuurde toen een relatief onbekende groep, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson en Annie Frid Lindstedt, samen gewoon hun letters. ABBA, dat weten we allang. Maar dat was een geweldige start en pop-iconen altijd gebleven. Ik hou er wel van, die ABBA-sound. Er komen nog pareltjes aan, hoor, van geweldige Eurosong-klassiekers en winnaars. Zo dadelijk zitten we weer in het UK.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

Ja, die feel-good nummers, die waren wel in de jaren 70 op het Euro Songfestival. Voor de UK, Verenigd Koninkrijk, verschillende keren 12 Points, The Brotherhood of Man, in 1976 met Save Your Kisses for Me. En het Euro Songfestival werd toen gehouden in Nederland, in Haarlem. En dat had te maken dat het jaar daarvoor, ja, dat Teach In het Eurosong won met Ding-Dingedong. Hebben jullie ook al gekregen hier in After Dinner met ja, de versie Eurosong liedjes, klassiekers. Die zong ik als kind mee, ik was een jaar of 10. En dit klonk op de radio. Overwinnaars in 1973 voor Spanje. Moshe Dades, Eres Tu.

kunnen zeggen dat New Age Music op het Eurosong Festival 5 jaar voor het nieuwe millennium zijn intrede al een klein beetje deed met dit duo Secret Garden, die de overwinning binnensleepte voor Noorwegen met Nocturne. Het bestond uit een componist, Rolf Leuveland, die was van Noorwegen. En hij had een Ierse violiste op het oog, Fiona Sherry. En samen hadden ze die perfecte Keltische New Age music. En de overwinning helemaal binnen. Mr. Eurovision Song Contest, dat kan er maar.

eerste overwinning in Den Haag op het Eurosong Festival 1980. Johnny Logan voor Ierland. What another year. In 1987 deed hij het nog eens over met Hold Me Now in Brussel. Ja, want onze Sandra Kim, hè, die had in 86 gewonnen met J'aime la vie. Hij heeft ook nog een nummer geschreven voor een deelnemster uit Ierland. Ja. En dat zou je een beetje zijn derde overwinning kunnen toeschrijven. Maar het was Linda Martin die het mocht doen in 92 op het geschreven liedje Why Me van die Johnny Logan. Gaat Israël dit jaar ook met de overwinning lopen? Dat weten we niet. Maar in 1979 was het wel over en oud. En recht naar de hitparades, ja, met Milk and Honey in Halleluja.

haar tweede grote doorbraak. Walking on Sunshine kwam eerder, maar in 1997 mocht ze ook nog eens het Eurosong Festival winnen voor het Verenigd Koninkrijk. Die Katrina and the Waves met een beetje Belgische roots en banden, want ze komt vaak ook in ons land. Love Shines a Light op Bucks Fizz. Het ging voor de wind voor de UK. In 81 nog eens een overwinning met deze geweldige band. Making Your Mind Up. You

moet wel weten wat je wil. Bijvoorbeeld een overwinning binnenhalen. Zou het lukken voor Estila met Dancing on the Ice? Ja, een tweede overwinning voor België. We gaan in ieder geval zaterdag goed duimen, hoor. Zij deed het wel, hè? Ze was amper 13 jaar. Sandra Kim in 86 met Jam La Vie. Veel zeiden ze zingt Le Vie, maar dat had iets met haar luiks te maken. We vergeten.

points, 12 points, die had ze zeker verdiend, onze Sandra Kim. Ik ga het jullie wensen op deze woensdag 13 mei. Laat het een geluksgetal zijn. Laten we duimen voor Estila en Dancing on the Ice nu zaterdag. Lieve vrienden, morgen ben ik er terug met een gewone after dinner na Michiel Tirons, zijn informatieve achtertuin. Tot

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Parlementsvoorzitter Freya van den Bossen vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Philippe de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossen wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Ole in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de Ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijk en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Bah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is er in Lokeren opnieuw de tweedehands botenmarkt in de Heilige Geest Molenstraat. Bezoekers zijn welkom van 7 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Je kan er terecht voor zeilboten, motorboten, kajaks, surfplanken, materiaal, vaarsportmateriaal en ook vissportmateriaal. Vanaf 12 jaar betaal je 1,5 euro inkom per persoon. In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag, zondag 31 mei van 10 uur tot 17 uur. Nele Bouwens komt naar Cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de 7 slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Het vindt plaats dus in Cultuurcentrum Lokeren om 8:15. Info en tickets cultuur.lokeren.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Parlementsvoorzitter Freya van den Bossche vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Filip de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossche wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Ole in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Radioreclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Dit is Land van Waals. The music sounds great.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoennatie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoennatie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint Hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoennatie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoennatie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu hits en classics, non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.